0: I used to run.
1: Ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik lig, ik